0: luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
0: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. De Spanjaarden staan als eerste in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Spanje versloeg gisteravond in Dallas in de VS een onherkenbaar Frankrijk met 2-0. Oyarzabal en Porro scoorden de Spaanse doelpunten. De Fransen met sterspeler Mbappé kenden een echte off-day en speelden onherkenbaar. Vanavond om 9 uur speelt titelverdediger Argentinië dan met Lionel Messi in Atlanta die andere halve finale tegen het Engeland van Harry Kane. In de marge van het WK toch nog even vertellen dat Rode Duivel Yuri Tielemans komend seizoen voetbalt bij de Engelse topclub Manchester United. Die bevestigde gisteravond de transfer van Tielemans die tot nu toe bij Aston Villa speelde. De Rode Duivel tekende een contract voor 5 jaar bij Man United dat 41 miljoen euro betaalt voor de middenvelder van 29 jaar. In de Waaslandhaven in de omgeving van het deurgangdok in Doel lekt er een container met chemische stof. Dat bevestigde de burgemeester van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Die kondigde ook het gemeentelijke rampenplan af en de hulpdiensten controleren of de stof een gevaar is voor de omwonenden. De burgemeester bevestigde ook dat enkele arbeiders ziek werden tijdens het incident met die chemische stof. En ik kom nog even terug op die dodelijke brand gisteren in het Oxygebouw aan het De Broekeireplein in Brussel. 6 arbeiders stierven daarbij en 4 van hen werkten allemaal voor hetzelfde metaalbedrijf OTM in Alken. Het zou gaan om Roemenen of Belgen, zegt het arbeidsauditoraat. Specialisten onderzoeken hoe het drama kon gebeuren in die X-vormige toren aan het De Broekeireplein, waar zo'n 250 mensen aan het werk waren. Blijft volop zomeren met een uitbundige zon en warme maxima tot 31 graden, aan zee zo'n 25. Morgen eerst wolkenvelden, vooral aan zee en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden. Vrijdag schijnt vooral aan zee de zon. Op andere plaatsen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden bij 22 tot 30 graden vrijdag.

0: mannetjes.
1: Bombi.
2: Nu vrijdag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams. Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van

0: een goeiemorgen.
1: 130 arbeiders die in de Waaslandhaven werkten, moesten naar het ziekenhuis gisteravond na een lek met een chemische stof die in een containerschip zat. Dat gebeurde aan het deurgangdok in Doel. Het ging om waterstoffluoride en dat is giftig. De burgemeester van Beveren, Kruijbeek en Zwijndrecht kondigde meteen het gemeentelijk en medisch interventieplan af. De hulpdiensten bekijken nu vanmorgen hoe ze het lek kunnen dichten op een veilige manier en controleren of de vrijgekomen stof schade veroorzaakte aan het schip of de lading. Pas daarna kunnen specialisten de chemische stof veilig verwijderen. En ik kom nog even terug op die dodelijke brand gisteren in het Oxygebouw aan het De Broekeirenplein in Brussel. 6 arbeiders stierven daarbij en 4 van hen werkten allemaal voor hetzelfde metaalbedrijf OTM in Alken in Limburg. Het zou gaan om Roemenen of Belgen, zegt het arbeidsauditorium. Specialisten onderzoeken nu hoe het drama kon gebeuren in die X-vormige toren aan het De Broekeirenplein in Brussel, waar zo'n 250 mensen aan het werk waren. De Spanjaarden staan als eerste in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Spanje versloeg gisteravond in Dallas in de VS een onherkenbaar Frankrijk met 2-0. Oyarzabal en Porro scoorden de Spaanse doelpunten. De Fransen met sterspeler Mbappé kenden een echte off-night. Vanavond dan om 9 uur speelt titelverdediger Argentinië met Lionel Messi en Atlanta die andere halve finale tegen het Engeland van Harry Kane. En in de marge van dit WK toch nog even vertellen dat rode duivel Yuri Tielemans komend seizoen voetbalt bij de Engelse topclub Manchester United. Die bevestigde gisteravond de transfer van Tielemans, die tot nu toe bij Aston Villa speelde. De rode duivel tekende een contract voor 5 jaar bij Manchester United dat 41 miljoen euro betaalt voor de middenvelder van 29 jaar. Het blijft volop zomeren met een uitbundige zon en warme maxima tot 31 graden, aan zee zo'n 25. Morgen eerst wolkenvelden, vooral aan zee en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden. Vrijdag dan schijnt vooral aan zee de zon, op andere plaatsen wolkenvelden, maar ook zonnige perioden bij 22 tot 30 graden.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Luisteren naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen. It's music only, oh, only.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

En goedemorgen. Na het chemische lek aan het deurgangdok in de Waaslandhaven gisteravond ligt er nog één iemand in het ziekenhuis op intensieve zorg. Hè? Dat zegt de burgemeester van Beveren, Kruibeke Zwijndrecht, die zelfs een tijd lang het gemeentelijke medisch interventieplan afkondigde. Tientallen arbeiders ademden gisteravond dampen van een chemische stof in en moesten naar het ziekenhuis, maar de meesten mochten na verzorging terug naar huis. Hulpdiensten bekijken nu hoe ze het lek veilig kunnen dichten en controleren of er schade is aan het schip of de lading. In Frankrijk gaat de A6, de snelweg die je kent als de Autoroute du Soleil, waarschijnlijk vandaag terug open. Dat schrijven Franse media toch. Want de brandweer controleert zo goed als alle vuurhaarden in het bos van Fontainebleau. De vlammen verwoesten meer dan 3000 hectare natuur en bos de voorbije dagen. Dat betekent ook dat honderden geëvacueerde mensen kunnen terugkeren naar hun huizen, bevestigt de prefect van de Franse regio Seine-et-Marne. En tijdens de finale van het WK voetbal in New York in de Verenigde Staten treden nu zondag veel topartiesten op, zoals Robbie Williams en Laura Pausini. Want ook tijdens de WK-finale is er een halftime show. Dat maakte de FIFA bekend, de internationale voetbalorganisatie. Zoals je die shows kent van tijdens het American Football. Ook Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira, die het themalied van dit WK inzong, staan in New York op het podium. Veel zon, warme maxima, 31 graden, aan zee 25. Morgen dan eerst wolkenvelden, vooral aan de kust en in het westen. Daarna opnieuw zonnig en warm bij 25 tot 32 graden. Vrijdag schijnt vooral aan zee de zon. Op andere plaatsen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden bij 22 tot 30 graden.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: nu vrijdag
2: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
8: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee jong, gracias Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
12: Dit is het verhaal van Limburg.
13: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
12: Van mijn familie.
14: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
12: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: Goedemorgen.
1: Minister van Financiën Jan Jambon wil het systeem van de flexijobs toch herbekijken. Hij denkt dat het misschien enkel en alleen maar kan voor mensen die voltijds werken. Want van de 250.000 mensen die flexijobben, werken 2 op de 10 deeltijds in een hoofdberoep. 4 op de 5 dagen werken ze dus voltijds, maar dan doen ze die 5e dag een flexijob. Dat is voor een stuk het systeem uithollen, zegt Jambon bij de collega's van HLN. Eerder zei ook minister van Begroting van Petegem dat hij die flexijobs wil aanpassen, omdat het ons arbeidssysteem serieus onder druk zet, zeker financieel. In Frankrijk gaat de A6, of de A6, de snelweg die je kent als de Autoroute du Soleil, waarschijnlijk vandaag terug open. Dat schrijven Franse media, want de brandweer controleert zo goed als alle vuurhaarden in het bos van Fontainebleau. De vlammen verwoesten meer dan 3000 hectare natuur en bos. Dat betekent ook dat de honderden geëvacueerde mensen kunnen terugkeren naar hun huizen, bevestigt de prefect van de Franse regio Seine-et-Marne. En ook bij ons komen er tijdens het nieuwe voetbalseizoen in alle matchen aankondigingen van de VAR, waarbij de scheidsrechter een beslissing uitlegt aan de supporters. Bijvoorbeeld waarom de scheidsrechter een doelpunt al dan niet goedkeurt. Net zoals de FIFA nu doet op het WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico. De Pro League wil zo de arbitrage in onze voetbalcompetitie transparanter maken. De invoering gebeurt in 2 fases. Eerst via grote schermen, waarop supporters elke VAR-check kunnen lezen in het stadion. In de tweede fase, eind september, legt de scheidsrechter de beslissing ook uit op het veld zelf. De zon schijnt volop en het blijft warm bij 25 graden aan zee tot 31 op andere plaatsen. Morgen aan zee en in het westen eerst wolkenvelden. Daarna opnieuw zonnig met zomerse maxima van 27 tot 32 graden. Vrijdag schijnt aan zee de zon. Elke elders meer wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden. 22 tot 30 graden vrijdag.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders. Sleepwalk.
2: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Ritchie. Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tourfavoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajow, worstjes en slee samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: nu vrijdag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

0: een goede morgen.
1: Diesel tanken kost vanaf morgen opvallend meer. Aan de pomp betaal je dan per liter 2,15 euro. Dat is ruim 10 cent meer dan nu. Ook voor stookolie mag je wat extra geld neertellen, gemiddeld zo'n 5 eurocent. Tenminste, als je 2000 liter bestelt, dan betaal je 1,22 euro per liter. Ook financiënminister Jan Bon wil het systeem van flexijobs herbekijken. Hij denkt dat het misschien enkel en alleen maar kan voor mensen die voltijds werken. Want van de 250.000 mensen die flexijobben, werken 2 op de 10 deeltijds in een hoofdberoep. 4 op de 5 dagen werken ze dus voltijds, maar dan doen ze die 5e dag een flexijob. Dat is voor een stuk het systeem uithollen, zegt Jan Bon bij de collega's van HLN. Eerder zei ook minister van Begroting van Petegem dat hij die flexijobs wil aanpassen, omdat het ons arbeidssysteem serieus onder druk zet, zeker financieel. Aan de grens tussen Spanje en Gibraltar zijn er sinds middernacht geen grenscontroles meer, na ruim een eeuw. Bezoekers kunnen vrijuit de twee landen binnen en buiten gaan. Het grenshek van 1 kilometer verdwijnt nog deze week. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. En sinds de Brexit in 2016 werd het een officiële douanegrens. Maar vorig jaar spraken de Europese Unie, Groot-Brittannië en Spanje af dat Gibraltar bij het Schengengebied komt en mensen dus vrij kunnen reizen. De zon schijnt volop en het blijft warm bij 25 graden aan zee, 31 op andere plaatsen. Morgen aan zee en in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig met zomerse maxima, 27 tot 32 graden. Vrijdag schijnt aan zee de zon, elders dan meer wolkenvelden, maar ook soms wel zonnige perioden bij 22 tot 30 graden.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
2: New truck, big

0: bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: Een goeiemiddag.
1: De agressie tegen VDAB-medewerkers blijft maar stijgen. Meer dan 300 incidenten telden ze daar de voorbije maanden. En dat gaat dan van bedreigingen over verwijten tot fysieke agressie tegenover mensen bij VDAB. De cijfers komen van bevoegd Vlaams minister Demir. Die vraagt al langer aan haar federale en regionale collega's om die uitkering van agressieve werkzoekenden tijdelijk of definitief in te trekken. VDAB nam ook al maatregelen in hun kantoren, zoals noodknoppen en camerabewaking. En motiveert ook hun medewerkers om elk agressiegeval te melden. Dieseltanken kost vanaf morgen opvallend meer. Aan de pomp betaal je dan per liter 2,15 euro. Dat is ruim 10 cent meer dan nu. Ook voor stookolie mag je wat extra geld neertellen, gemiddeld zo'n 5 eurocent per liter. Tenminste, als je 2000 liter bestelt, dan betaal je 1,22 euro. Een Belgisch team gaat helpen bij de bosbranden in Fontainebleau, nabij Parijs, waar bosbranden al meer dan 2000 hectare natuur verwoesten. En dat beïnvloedt ook de situatie van de vele dieren daar. Onze hulpverleners focussen zich vooral daarop dus, getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. Dan nog voetbal. Het is nu ook officieel. Rode Duivel Thomas Meunier speelt de komende 2 seizoenen voor Sunderland in de Engelse Premier League. De club eindigde afgelopen seizoenen 7e en pakte zo een ticket voor de poelenfase van die Europa League. Toch wel een straffe transfer op zijn 34e. Meunier komt ook vrij over van het Franse Rijssel. Zijn contract liep er na 2 jaar af. Hij speelde 81 matchen, scoorde 4 goals en gaf evenveel assists. Meunier voetbalde daarvoor bij het Turkse Trabzonspor, Duitse Dortmund, het Franse Paris Saint-Germain en Club Brugge. Tot vanavond volop zon en het blijft warm bij 25 graden aan zee tot 31 op andere plaatsen. Morgen aan zee en in het westen eerst wolkenvelden. Daarna opnieuw zonnig met zomerse maxima van 27 tot 32 graden. Vrijdag schijnt aan zee de zon, elders meer wolkenvelden, maar ook wel zonnige perioden bij 22 tot 30 graden.

0: luisteren naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedemiddag. Er zijn geen bijkomende slachtoffers gevallen na de brand in het Oxygebouw. De brand eiste het leven van 6 arbeiders die aan het werk waren in een liftcabine, die vervolgens naar beneden stortte. Volgens onofficiële bronnen gaat het om 5 Belgen en een Roemeen, van wie er 4 werkten voor een metaalbedrijf uit Alken. De formele identificatie moet nog worden afgerond. Het Brusselse arbeidsauditoraat is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de brand en de dodelijke val. En het onderzoekt ook of er sprake is van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 317 agressieincidenten gemeld tegen medewerkers van VDAB. Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen 10 jaar zich door. Dat zegt minister van Werk Suhal Demir. Demir nuanceert de cijfers door te wijzen dat medewerkers nu sneller de weg vinden om incidenten te melden. Naast preventieve maatregelen zoals camera's pleit de minister voor harde represailles. Ze wil dat daders van agressie tijdelijk of definitief hun werkloosheidsuitkering kunnen verliezen. In Merksplas is gisteren een 17-jarige jonge man op een elektrische step zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer verloor door de klap zijn bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De 66-jarige autobestuurder bleef ongedeerd en legde een negatieve ademtest af. Politiezone Noorderkempen onderzoekt nu de precieze omstandigheden. Nog tot vanavond geniet je volop van de zon aan zee bij 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. En wil je vrijdag zon, dan moet je naar de zee. In de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.

0: wakker.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Mannekes.
6: Bombi.
5: Nu vrijdag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
6: Pompie,
1: nu vrijdag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
7: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
12: Dit is het verhaal van Limburg.
13: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
12: Van mijn familie.
14: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
12: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van Ellen.

Goedemiddag. Een 3-jarig kind is overleden na een tragisch verkeersongeval. Het gebeurde deze voormiddag in Bilze. Een auto reed daar om nog onduidelijke reden in op een fietser. Het kind zat achterop in het fietsstoeltje bij zijn vader. De kleuter werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk, maar is daar aan zijn verwondingen bezweken. De jongen had een helm op en zat ook correct vastgeklikt. Het rijbewijs van de autobestuurder is ingetrokken, hoewel de man negatief test op alcohol en drugs. De precieze omstandigheden worden nu door het parket onderzocht. In het deurgangdok in de Waaslandhaven is de brandweer begonnen met het dichten van het giftig lek aan boord van een vrachtschip. Sinds het incident gisteravond zijn al 186 mensen naar omliggende ziekenhuizen overgebracht. 1 persoon ligt momenteel nog op intensieve zorg. De lekkende container is intussen op een met kalk gevulde lekbak geplaatst, waardoor de verdamping van de chemische stof verder afneemt. De veiligheidsperimeter rond de terminal blijft er voorlopig en ook het scheepvaartverkeer is nog altijd onderbroken. De Europese Unie verlengt de tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen tot maart 2028, maar sluit dienstplichtigen die hun legerdienst ontlopen vanaf nu wel uit. Op vraag van Kiev moeten nieuwe mannelijke aanvragers voortaan bewijzen dat ze aan hun militaire verplichtingen voldoen om recht te hebben op het statuut. Het gaat enkel om nieuwe aanvragen en geldt dus niet voor de ruim 100.000 Oekraïners die al in ons land verblijven. Nog tot vanavond geniet je volop van de zon aan zee bij 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm. Maximaal tot 32 graden. En wil je vrijdag ook zon, dan moet je naar de zee. Want in de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemiddag. Een 3-jarig kind is overleden na een tragisch verkeersongeval. Het gebeurde deze voormiddag in Bilze. Een auto reed daar om nog onduidelijke reden in op een fietser. Het kind zat achterop in het fietsstoeltje bij zijn vader. De kleuter werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Genk, maar is daaraan zijn verwondingen bezweken. De jongen had een helm op en zat ook correct vastgeklikt. Het rijbewijs van de autobestuurder is ingetrokken, hoewel de man negatief testte op alcohol en drugs. De precieze omstandigheden worden nu door het parket onderzocht. Achter het station van Leuven woedt een zware brand in een woning. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en controleren momenteel of er nog mensen in het huis aanwezig zijn. Door een grote rookpluim die in de wijde omgeving te zien is, krijgt de buurt het advies om ramen en deuren dicht te houden. Verschillende omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd, maar zover bekend raakte niemand gewond. In het deurgangdok in de Waaslandhaven is de brandweer begonnen met het dichten van het giftige lek aan boord van een vrachtschip. Sinds het incident gisteravond zijn al 186 mensen naar omliggende ziekenhuizen overgebracht. 25 personen verblijven daar nog. 1 persoon ligt momenteel nog op intensieve zorg. De lekkende container is intussen op een met kalk gevulde lekbak geplaatst, waardoor de verdamping van de chemische stof verder afneemt. De veiligheidsperimeter rond de terminal blijft er voorlopig en ook het scheepsvaartverkeer is nog altijd onderbroken. Nog tot vanavond geniet je volop van de zon, aan zee bij 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. En wil je vrijdag zon, dan moet je naar zee. In de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé, voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè.
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
3: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

like money. I like money. I like money. Fancy shit. Buy me

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
0: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
0: Van mijn familie.
3: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
0: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van

Goedemiddag. U raakt steeds meer info bekend over de dodelijke slachtoffers van de zware brand in de Oxytoren in Brussel. Het gaat om 4 Limburgse arbeiders van een metaalbedrijf uit Alken. Ze waren aan het werk in de liftcabine waarvan de kabel knapte. De cabine stortte enkele verdiepingen naar beneden. Naast de 4 Limburgers kwamen nog een Belgische en een Roemeense collega om het leven. Naast de 6 dodelijke slachtoffers vielen er ook 2 zwaar gewonden. Zij zijn in kritieke toestand en met zware brandwonden opgenomen in het militair hospitaal in Neder-Overheenbeek. In Alken wordt een rouwregister geopend. In een grootschalig onderzoek naar crypto-beleggingsfraude zijn in Cyprus, Griekenland en België 5 verdachten gearresteerd. De bende maakte vanuit een callcenter in Cyprus tientallen miljoenen euro's buit van ruim 200 Belgische en talloze Nederlandse slachtoffers. Ze lokten hen met valse advertenties van bekende gezichten en namen vervolgens hun computers over om hun rekeningen te plunderen. Onder de arrestanten bevindt zich ook een 27-jarige man uit Ieper. En tennis. Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Gstaad na een zege tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. Onze 22-jarige landgenoot klaarde de klus in 2 spannende tiebreaks. Collignon moest in de eerste set 2 setpunten wegpoetsen en maakte het in de tweede set uiteindelijk af op zijn 4e matchbal. Vrijdag strijdt hij om een plek in de halve finales en dat is dan tegen de Duitser Hanfman of de Monegask Vacheron. Tot vanavond nog zonnig en warm, aan zee 25 graden. In het centrum van het land tot 31 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm. Maxima tot 32 graden. Wil je vrijdag de zon zien, dan moet je naar de zee. In de rest van het land is het wisselend bewolkt. Het is ook iets minder warm, tussen 22 en 30 graden.

0: Golden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Thank you.

0: Otto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Mannekes.
4: Pompi.
3: Nu vrijdag
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
12: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedemiddag. De overheid en Volvo Cars hebben een akkoord. En daarmee stelt Volvo Cars de toekomst van zijn fabriek in Gent veilig. Het gaat in totaal over 119 miljoen euro aan steun. Met dat geld van de federale en Vlaamse regering gaat de autobouwer investeren in innovatie en vergroening om de Gentse vestiging concurrentieel te houden. Opvallend is dat Volvo ook de deur openzet voor contractproductie. De fabriek mag in de toekomst dus ook auto's van andere merken gaan assembleren om de capaciteit optimaal te gaan benutten. Vanaf vrijdag geldt er in de hele provincie Vlaams-Brabant een opoomverbod door de aanhoudende droogte. Het waterpeil in bijna alle onbevaarbare waterlopen en grachten is intussen onder de minimumgrens gezakt. Drinkwater voor vee mag wel nog worden opgepompt en ook onttrekking uit bevaarbare waterlopen blijft toegestaan. Momenteel moet je je nog geen zorgen maken over het drinkwater, al wordt wel gevraagd om spaarzaam daarmee om te gaan. Eerder waren er al verboden in West-Vlaanderen, Limburg, Oost-Vlaanderen en delen van Antwerpen. En toch ook even naar de weg. Ik geef even mee dat de E40 richting de kust ter hoogte van Brugge volledig is versperd na een kettingbotsing. De drie rijstroken en de pechstrook zijn afgesloten, waardoor al het verkeer de snelweg verplicht moet verlaten. Moet je toch die richting uit, dan kijk je best naar een alternatieve route. De hele avond nog zonnig en warm, ook vannacht rustig en zacht bij temperaturen van 20 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maximaal tot 32 graden. Vrijdag afwisselend zon en wolken, iets minder warm ook, tot 28 graden. En een kleine regenbui is ook niet uitgesloten.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedenavond. Bij een zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn vanmiddag 10 gewonden gevallen. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Rond 3:30 reed een zestal auto's en 2 vrachtwagens op elkaar in nadat een voertuig was stilgevallen op de linkerrijstrook. De E40 richting kust was daarna een kleine 2 uur volledig versperd. Dat leidde tot een file van zo'n 10 kilometer. Rond 5:20 werd de weg, na snelle takel- en opruimwerkzaamheden, weer volledig vrijgegeven. De resterende file is momenteel aan het oplossen. De overheid en Volvo Cars hebben een akkoord. En daarmee stelt Volvo Cars de toekomst van zijn fabriek in Gent veilig. Het gaat in totaal over 119 miljoen euro aan steun. Met dat geld van de federale en Vlaamse regering gaat de autobouwer investeren in innovatie en vergroening om de Gentse vestiging concurrentieel te houden. Opvallend is dat Volvo ook de deur openzet voor contractproductie. De fabriek mag in de toekomst dus ook auto's van andere merken gaan assembleren om de capaciteit optimaal te benutten. Wielrennen. De Noor Søren Werenskjold heeft de 11e etappe in de Tour de France gewonnen. De 26-jarige renner van Uno X was de snelste in een massasprint in Nevers en hield Olaf Kooi, Jasper Philipsen en Milan Fretin achter zich. Het werd ook de snelste toerrit ooit. De etappe van 163 kilometer werd afgelegd aan een gemiddelde snelheid van maar liefst 50,91 kilometer per uur. En daarmee sneuvelt het legendarische record van Mario Cipollini uit 1999. Tadej Pogacar behoudt vlot de gele trui. Remco Evenepoel blijft derde in de stand. De hele avond nog zonnig en warm. Ook vannacht rustig en zacht bij maxima van 20 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maxima tot 32 graden. Vrijdag afwisselend zon en wolken, iets minder warm ook, tot 28 graden. En ook een kleine regenbui is niet uitgesloten.

0: Zolder bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: hondenet.be.
1: Go Yellow!
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Mannekes,
8: Pompi,
7: nu vrijdag
8: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe deze vrijdag?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Nu vrijdag is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
12: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

Goedenavond. Juryophef in de Tour de France, want Jasper Philipsen behoudt na een heuse soap dan toch zijn derde plaats in de 11e etappe. Onze landgenoot finishte als derde in de massasprint naar Nevers, maar werd door de jury al snel gedeclasseerd na schoudercontact. Na protest van zijn ploeg gaf de jury haar fout toe en draaide de beslissing terug. De ritzege zelf was voor de Noor Søre Werenskjold. Hij won de sprint na de snelste rit in lijn uit de toergeschiedenis. Met een gemiddelde snelheid van maar liefst 50,91 km per uur verpulverde hij het legendarische record van Mario Cipollini uit 1999. In de stand verandert er niets, Tadej Pogacar blijft in het geel, Remco Evenepoel is derde. Bij een zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn vanmiddag 10 gewonden gevallen. Niemand van hen verkeerd in levensgevaar. Een zestal auto's en twee vrachtwagens reden op elkaar in nadat een voertuig was stilgevallen op de snelweg. De E40 richting kust was daarna een kleine 2 uur volledig versperd, wat leidde tot een file van zo'n 10 kilometer. De weg werd vrij snel weer volledig vrijgegeven. Ondertussen kan je opnieuw vlot richting de kust. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS waren de aanvallen specifiek gericht op capaciteiten waarmee Iran de commerciële scheepsvaart in de straat van Hormuz viseert. Sinds president Donald Trump vorige week het staakt het vuren met Iran officieel opzegde, bestookten de twee landen elkaar opnieuw. Volgens Iran zijn bij de eerdere Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land al minstens 30 burgerdoden gevallen. De hele avond nog zonnig en warm, ook vannacht rustig en zacht. Het koelt af naar 20 graden. Morgen in het westen eerst wolkenvelden, daarna opnieuw zonnig en warm, maxima tot 32 graden. Vrijdag afwisselend zon en wolken, iets minder warm ook tot 28 graden. En ook een kleine regenbui is niet uitgesloten.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.

Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.